Damsje Gober, de 3 oktober 2026. Je lost de release Radix 14,5, Vimram Samsig. Hut met Louis als host, onder DJ Angelo Martinez. Pisantania Mova, Soulful House Music.

4 voor nu niet. De 3 oktober. Samstag oben. Radio X. Dat heisst release time. Hut met Angelo Martinez. Yes, soul food, Latin music. Dat is het op release Radio X 94,5.